0: Potaribe frequenza nandi 88.9 Bogia
1: Radio Bogia 88.9 da presenta avanse di notizia a uo.
2: Ja, deze plek is net nieuw. Een historische gebouw, 8000 vierkante meter, hebben een plek gemaakt voor cultuureducatie, voor amateurkunst en voor de bibliotheek. En die is eergisteren geopend en iedereen vindt het fantastisch. Dus ik ben heel blij daarmee. Deze plek, daar stimuleren we de geletterdheid, we leren muzieklessen, we vragen kritisch wat er aan maatschappelijke ontwikkelingen gebeurt. We denken na met z'n allen en ik denk dat dat heel belangrijk is in deze samenleving op dit moment. Want we hebben met z'n allen toch creatieve denkers, cultuurverbinders nodig. Moet je goed voor kunnen lezen, je moet er de verbeeldingskracht voor kunnen ontwikkelen. Hebben we allemaal overal nodig en daar is deze plek voor bedoeld. We zijn,
3: om alles klaar te hebben.
2: We hebben vier jaar geleden, de gemeenteraad heeft toen het geld ter beschikking gesteld. We zijn hier 2 jaar is hier de aannemer de baas geweest. En zijn wij weg geweest. Ja, lijkt me een schitterend idee. Ik denk dat het voor iedere community heel verbindend kan werken om plekken te hebben waar je samen kunt werken aan verschillende dingen.
4: Ja, dus, ik denk dat het heel goed gegaan is. We hebben 2 jaar, Nan zei het net ook iets over, 2 jaar planontwikkeling gedaan met architecten en constructeurs en installatieadviseurs. Gewoon het goede plan bewaken om de visie van Huis 73 naar een gebouwontwerp te vertalen. En vervolgens 2 jaar lang met een aannemer dat ook nog van papier naar echte werkelijkheid te krijgen. En ik denk dat onze eerste indruk is nu dat het goed ontvangen wordt en de mensen er blij mee zijn. Dus dan zal het goed gegaan zijn, denk ik. Ik denk het begint met de visie van de gebruiker. Ik zelf vind altijd dat vastgoed, want het is gewoon vastgoed, moet en zo'n project, dat is geslaagd als het gebruik uiteindelijk goed faciliteert. En dat moet zo'n functie als Huis 73 zijn ding voor de stad kunnen doen en toegevoegde waarde voor de stad hebben. Dat is belangrijk, dus begin met de visie. Ja, en daarna is het een goede processturing. Je moet een goede architect erbij hebben, goede partijen hebben die dat plan uitwerken. En aldoor vanaf dag 1 die visie voor je blijven houden en met al je discussies en afwegingen die je in een planproces hebt steeds blijven denken, de keuzes die ik nu maak dragen die bij aan het eindresultaat wat we nodig hebben voor Huis 73 in dit geval. En dat is hier denk ik heel mooi gelukt.
3: Het is voor kinderen en grote mensen.
4: Het is voor kinderen, volwassenen, voor getalenteerde mensen, mensen die struggelen met leesvaardigheid, voor mensen die beginnen dementerend zijn of met armoedebestrijding, armoedehulp nodig hebben, tot mensen die gewoon geleerd zijn of studenten die hier zitten te leren voor college. Het is echt een huis voor iedereen. Dat is ook een van de hele toffe dingen aan aan deze functie. Met een kwaliteit waar je ook iedereen gewoon denk ik blij mag zijn, trots mag zijn dat hij hier gewoon kan zitten en studeren.
5: 88.9 Bo FM.
6: Ik ben heel content met onze voorraadje explicatie aquí. Peter, bedankt. Mevrouw Nun, bedankt voor op zondag om u dit mooie gebouw open te maken voor ons, om daar doorheen te lopen en ook uw extensieve aandacht voor alle doelgroepen in de gemeenschap. Dat is ook bijzonder mooi, dus waarderen wij ook. En dat zal ook ons dienen als inspiratie als we denken aan onze MFA's die we nog moeten ontwikkelen voor een paar wijken op Aruba. Dat wij dat ook kunnen doen met verschillende doelgroepen die dit soort ruimtes nodig hebben. Ook voor het lezen, maar ook voor het samenkomen. Dus bedankt daarvoor. Hoop ik agradecido que nos hayan oportunidad aquí y habernos by con algo más de motivación. No saco de pasado también ahora con nuestro trabajo, pero nos MFA, nos arquitecto local, a diseñar hobby de aspecto de aspecto de interior, aspecto de afo, pero también nos han ayudado de una compañía específica en Holanda, que está experto de entrar, lo cual se llama Brede Scholen, que también no tiene una escuela, pero tiene más función. Y ahora nos va a edificio aquí. Nos va a también en septiembre kuta na Groningen kuya ma forum kuta ambeta un edificio bonita que ben for di diferente edificio na aquí e forma kun nanto wordo organiza ku diferente actividad no se vai saca nos idea na tambe pa lo kuata e siguiente MFA na kumese bina Aruba manera ma bisa San Nicolás Dakota, Playa, in todo caso, nostra mira, questo disegno con l'as pronto, non si può cominciare, e ehi, sicuro, sicuro, alcuni di aspetti non conosco mira, a chi non si inganna di tre senate a me.
7: Bom de gás baixido na do stress, sem las. Passa e vende um dia na Eco Gás. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia o saque para um completamente em. Eco Gás, tanque de flepa São Nicolás. Clapa servivo de geluna para jabiarra de 8 horas ainda para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas ainda de gugês do sol de merdia. Eco Gás, econômico, rápido e confiável.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
8: 88.9 WO FM.

señora Evelyn Weaver Cruz. Declaración de señora Evelyn Weaver Cruz de que cota lo cual cuaso sude. Well, me tengo pisabo con Geoffrey Bisa, ministro Weaver Bisa, y a ti razón. Pues sobra a uomini non toccora precis chi di atia su tutti di incontro con ministro Weaver posso è dati ne però then again posso un membro non sono anto se gomini di tre parlamentari anche nota membro di atia a uo ma come ne con cua awe tambe da dati su su rognon dos tambe da batapa membro non so dos te interessante pa mi tende di Franz Ponson o di Saladin con le cose bene. E a Hada, non tengo puntra, però mi sa, stava te messo un coso. Dus Greminan, ademasi se, stava te ting, na Parlamento tambe, un rognon, con nos awardo informati e rognon aki, nan stava te ting e rognon e, dus, mi fa caica. Sì, nan te ting e rognon e, Gialuna, alcun momento mi sa mita mi te bruha den dia. Sì, c'è luna e te vada da. Co, greme non te vada ting rognon, ma te bisa. Però ora na sali, mi no ammira co, mi no ammira, siccome prensa non te vada te. E, però, then again, nostro sa, Camera di Commercio, ta, non te advisere il governo, che men, de certa forma te di governo, per se porta co, e parlamentare non chiede co, non pora bai, I don't know. Lo qual come che pisavo ta, ti vedi come? Nan e otra pregunta con andasi mi da, pero pa kiko Camara di Commercio a invita. Yeah, that's a good, ma ende bisa pa sopra Camara di Commercio, maniera ma pisavo, da parte di gobierno e supuestamente da di pueblo. Puta come andesi kiko mi che? A uo, lo qual come vi sapevo rato passare portavo da interpretego di un rapporto di un parte specifico con la papia di e pacchico con il rapporto di ara da papia di con Mr. Financial Tuzer non comprendevo mi sa, don't take me wrong non comprendevo male e il rapporto di ara por certo mi dico mi sapevo da pubblico no? Però mi sa mi dico mi sa che su extracto per mi compartire cubo e notaku ara bisa kuta pesei hofa mese bin pero ora bolese botawa quanto placa menende bisa awardo mafia di e begrotingsfonds na mes dus e ore bota comprende kiko talo kualku mi kermendi arriba saki mi tabe waxe mi purpase saki murata sineki antobra no ta palabra mimi anto 8 di mei die aan aki e no saco algemene rekenkamer sorry Amanda e rapport aki den qual nami mande pa mi riba radio bugia please vo pasen favore se mande direct e ora mi por habia di bia pa pueblo mira di ki ku mi to papiando e pa nam por comprende dus 8 di mei e a 30 parlamento e carta di algemene rekenkamer firma pa Dr. Anders Cruz Williams e Dr. Anders de Jong Curet unda ku nanta bisa ku nanta du en algemene kamer dat doen dan een rapport die ma buiten beeld buiten controle e in dit onderzoek is nagegaan hoe begrotingsfondsen binnen het financieel beheer van het land in de praktijk worden ingezet en in hoeverre wordt voldaan aan de geldende regels voor begroting, verantwoording en informatievoorziening. En het rapport beschrijft welke gevolgen de gekozen inrichtingen en het beheer van fondsen kunnen hebben voor transparantie en toezicht. En daarbij staat centraal dat besluiten over publieke middelen tijdig, volledig en controleerbaar inzichtelijk moeten zijn, zodat de staten het budgetrecht en de controlerende taak effectief kunnen uitoefenen.
Claro, pues después puede haber nada pasa, va a intentar pasa begroting se lleve, pone candal de budget, entonces nada más vamos a perseguir ni más. Wij hopen dat de bevindingen en aanbevelingen in dit rapport de staten ondersteunen bij de parlementaire behandelingen van begroting en verantwoording en bijdragen aan een transparanter en beter controleerbaar beheer van publieke middelen. Zedelo kwal koe karta su essentie da watata. Anto e karta ki algemene rekenkamer amande. Dus are amande pa parlamento. Kwa mucho hamer ki? Ari si bie. Dus isa di ki komite papie. E si bo bai riba rekenkamer ave. Bo da haia e publicatie onderzoek rapport. Yama buiten beeld. Buiten controle. E den bo por lesa. Ampliamente. Amigo acorada sneki simi por simi sacataira amande pa mi caba arriba mi nos un drami simi sacataira amande caba pa mi arriba si el amandame. Okay, y ahora mi po mostrabo no estamos mañana dice nuestra papia. Y ahora voy a comprar de, ma gente pisa de Kiko Mita Papia. Con no solamente Mita Papia, ma gente pisa de Duim Gezoge. No. Voy a comprar de, e ora, y mira, esencia. Atele aquí. A mí pone ahora, así aquí, de, ma gente pisa de pantalla, para comprar de. Atele aquí, ma Javier, Algemene Rekenkamer, publicatie, onderzoek, rapport, buiten beeld, buiten controle, onderzoek naar de begrotingsfondsen van het land. Oké? Okay? Efficiëntie mag niet ten koste gaan van transparantie en toezicht. Ibo samens bonkumi, kika pas de ultimo ayana. Dus de zee minuut, kijk bij mij. Totale inkomsten, 5,8 miljoen. Totale bestedingen, 487,3 miljoen. Restsaldo, 31,1 miljoen. Bomesa, ora bolesa, volle rapport aquí. Roman. Bij een paar mensen, en dan moet je het kopen. De digitale versie van het rapport is hier beschikbaar. Dus, kom je in de bisa, ik heb niet op AI, maar ik ga traduceren, en dan moet je het kopen. Maar in de bisa, in deze onderzoek, ik weet niet of je een woord ziet, er is een interessant punt. Parlementariërs hebben het goed gedaan. Ha si boso trabo y mi que pisa pueblo tambe tu res nan ku que opina of tu non opinión arriba nos te pere nos autonomía financiero comienza aquí comienza cuando rumán la mi jala rosea profundo sin aquí ando pisao en el tío Fredo lo pisao ja fitzen y no te pisao más paso bono porta ciego of botame tabata van de bende. Van mij zou het direct aan si, maar heb je kabber bij mijn e-mail. Dank je, maar in de visa maestra. Anto, het is publicat aan me, maar niet maar meer kabber. El awaro publica, ja sabra 23 de mei, el awaro publica den bon dia di ave. Rekenkamer, miljoenen fondsen Aruba, jarenlang buiten effectief parlementair toezicht. Ampliamente, si valesa, bon dia di Jasabra, bo por le secaba, queta publica totalmente. Que men, mi deprimitivo, si manchi queremi, it's hectic for me. Mi tinturpeci bisti, que men, mi dea be force majeure, pero mi deprimitivo, come te vai tre sisaki, anto. Maar neem eens aan, we niet tempo pa AI worden ge, pero pa bo comprende, i pes nang ku promeku nang opina, formula, anto no bai kana manera cabrito, bau di esu nang ka waro benta, bau bus. Mita kere ke mensaje ei, mita bisabo turcos. Ok? Pues ma comprende, na mandami grabacion, na mandami invitacion, mi ke sa nanda lubida, ¿Quién mi tapatata? ¿Y Kiko tapata grupo 7? Ah, lubida. ¿Of quién tapata grupo 7? La gente visa, ni a los tobillos.
Pero ya, la ganos la que te aquí. Pero Román, paile esa papo mes. Onda que te poní por el dienstjaar 2020 en 2021 beschikte het Tourism Product Enhancement Fund niet over vastgestelde begrotingen. En te honden kon te ponie om de uitgaven en ontvangsten van het Tourism Product Enhancement Fund over deze jaren te bekrachtigen en vast te stellen. Toere kostenkie i geldende comptabele voorschriften had de regering uiterlijk 1 september 2019 de Enhancement Fund voor het dienstjaar 2020 en bij een tweejaarlijkse begroting de dienstjaar 2021. Dus, een paar diaki, tel ik wel gale, met een showmans, ding een rapportje, want ik heb het hierdoor heeft geen voorafgaande begrotingsautorisatie door de staten plaatsgevonden. Die kiko met de papje. De regering heeft aangegeven dat de uitbraak van de COVID-pandemie in maart 2020 en de daarmee samenhangende prioriteitsstellingen op ambtelijk niveau ertoe hebben geleid dat het regulier begrotingsproces voor het Tourism Product Enhancement Fund geen doorgang heeft gevonden. Dan komen we denk ik met de bisabos in. Ondanks het ontbreken van het vastgestelde begroting zijn in zowel 2020 en 2021 uitgaven ten laste van de Tourism Product Enhancement Fund verricht. Wat komt er denk ik om ik even sabo? En toen, op 24 augustus 2022, een ontwerp landsverordening ingediend, waarin de staten wordt verzocht achteraf goedkeuring te verlenen aan reeds gedane betalingen. Pobre tante Sidonia. En porasi nada. Ik ben een zoon dat de Sintade en bestuur sama chapon con e porquería en aquí a tome lugar. En no te voy a consumir. So mi no te voy a doler cabeza. Y mi no te voy a presión alto. Pero pese a mi te pisabo. Ora con mi guaque con aquí mi te pisa. Tien gente, tien riones, no? Nan tien cojones. Ah? Di reclama ora con ansa con e costan con tu e costan che vai. Però ja. Dan kebim bisami als onregelmatig worden aangemerkt. Hè? Wanneer nan tum passa. E sagi da dis un party di TPF unda ara da bisako. Danki abo. Accommodé onrechtmatige daden, siendo minister. En tot después, dos años, va a presentar que begroting, pasina, y mucha mandada en parlamento, nega, waro, bentaba y bus. A aprobar cosas aquí, y manema visa, para vos no waro perseguir personalmente. Dus, vos a, ahora mi va que con aquí, digo ahora mi te visa, ay, conchale. Mi che sa mi da den profession robes of no no mi da sigidita per guardian mi che bisabo a mi no me compran ni me vendo mucho menos me presto o so guarda aquí din cosa que está tomando lugar que tampoco está más mío yes estaba ahí ting y estaba da ting el tweede aangepaste oproeping ante hoy estaba da ta dingen besloten. Meneer Maatje, die bijeenkomst. Dingen besloten, bijeenkomst. En te zeggen, toen mijn lugar, die had je zoetje die mee. Pero ahora sí, moment sa. De parlementariën, dan kunnen ze bonita, papi, mooi. Ze waren er niet, hoor. Ja, tu sabes. Pero la gamila, que cosa que te aquí. Anto, pues, omita waka, porque tiene 5 horas, más 45 minutos. Pero, ma mira, dame, ku, awo, turgene, que papi, die hofa. Es una cosa discusión en Potoka, anto viene propaganda bon, también que papi di hofa, mientras que una mes también, la parte de corrupción que toma lugar 40 años. Entonces ahora mi guaca es cuando me dice, hey, vos estás fis,
Ando wo bosu tuke pretendegu di bin pretende di bisami kiko ta hofa of bisa pueblo kiko ta hofa ruman pueblo bibe e triso ta kunate ne pueblo bobo ku pueblo a sigi fota pa esu nanku nanda kere ku ta mihon e sei de triso pero ya kibo ke pa mi asi maniere canción de bisa what can I do what can I say kiko bo ke pa mi bisa e mbo bisa mi dinandi bisa A mi tu voto mi da ti, ma nemi casate bisa, votati un curvo sin cabeza, exacto. Pero ya. Pero mi da consegni ci danno pass. E son tipo mi da spera dammi. Shona mi tinga 5 ore 46 minuti capa. Tempo non da guardami. Anto mi che e mi che pa un paio rata sina de nos parti commercial. Ora mi back mi di mas information papo. Papà ta advertire be cosi AI aqui. Hopi serio. O piserio, che ti poni dentro enciclica, ok? Mi ti bimbe a cubo mesoro, riba, e, ma in tibisa, e notizie non comiti in papo, ok? Se da non vai ei, non vai leu, che davo ma in tibisa, ei mes.